zich zijn telt. Lessie Biden voor je nieder, rondom slaft die ganze welt. Schilderen leuchten hoog die sterne, eerst und leise voor zich hin.